0: MM7MEZ, was het Flying Coles? Zullen jullie de hap zijn? MM7MEZ dan bij.
1: MM7MUZ, VK3PCS. How are you, Eddie?